0: Vonuet în Olst Media Building. Ajoel Music. 24 hier per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de volle goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 volle goed radios van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Café en Bijcafé.
1: Meer de Neven-app. Voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.
3: Zeg, Vincent. Wat in de bistjes bij jou, ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt. Zwaag stilletjes.

0: Vincent, wat paas de? Wil ik ons nog geen gonolie om? Nee, nee, wacht er eens een kus. Het is hier een famoos, hè, na.
1: Scholletjes.
2: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondroen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoor deze naar joen? En ik paas een oei, hier langs deze koté. Die een nachtmet, hij nog nooit geroosterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broon is onderstolig. Per slot van rekening is ons toch mooi klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de rode.

Pontaros in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou aan verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas een hoei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten ooit leg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zei, dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. En ik paas een oei die in een straks, die gaat die grap beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergeplusten tippen. En dan gewoon zeggen, dat zal ze even de roa. Maar we je gewoon

0: Loop verdrommelien. In stad met mijn moot.
1: Veel schoenmaskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoor.

0: Ai oi music
1: 100% olç.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. Music app
2: hem al.
3: Ons horloge tikt tijd. De vaste lavend is naar Ajoen en Giljor in de wijk.

Kajoy Music. De beste moment, de beste muziek, ooit.

AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Q-music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Roost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Denjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: AJOE Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejanatum en Stinkberg. AJOE Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de neven app van Ayo en Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De neven Ayo en Music app.
3: App hem al.

0: Gedierig goede muziek.
1: Veil ajoenen hebben ons de laatste jaren verloten. De melkmolen brengen samen met Duitsers een eerbetoon der Duitsers stroten. Der vlinders gedrijven, een blik op de maan. Stek heel ooit vereer, een kees genomen. Het gemis is graal en kruid, maar ooit vergeet haar

0: live vanuit Terzogen in Olst, de enige echte Ajo en Music. Wij Ave van Olst.
1: Dat was toch maar het, kruipke zie je nooit, mens.

0: van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

Eerste keer gaan likken. Mijn derrière is hier gekost, blijft daar af mee afpikken. Zwierikte mijn kont, oh moei gint rond. Dripte jever ooit aan een mond. Gang dier gedierig te zwieren rond mijn kont. Gelekken ben je vlieg.

laat me nooit neer, nooit niet op. Dit leven, mijn lach en courage verop. Geniet, profiteert van de tijd. Want een droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

0: Wijnwaardboer.
1: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

Xenophon van de Vulda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Holst.

dag en nacht. Van smaris tot saubes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: touw's emmen, waar wij in volle stress, omdat wij er alvast al lavend is.
1: Smondjas, noenes, wij onze stoet, en welk zwaffer gaan we schuiven op ons doet.
2: Dat is dag allemaal, verkliet als voor Janet, en geven we galet op onze grote mert. Koes, velle frak, al dat je in een distoneert.

0: AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AYOI Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Gesichtskern.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt? Een GMB-café?
1: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou!
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.
3: App hem al!

0: Serafan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

Opgepast, opgepast. Even op zoi. Even onderkant. Even alert. Want de enige echte megakaren roeien na op de mert.

0: IO in Music, plezante radio.
1: Olsners en olsnesjes, kom naar Insing. Vermoor, geen dingesmaan in Olst, maar trouwdagen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, trouwdagen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een olsnes.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de volle goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 volle goeds radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal.

0: kom. Allee, nou gaat me een keer goed oppakken, hè. Ik tel af tot roe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Laat van mijn flos of slom met mijn sakos.
2: Allee, hoor.

De loze maanden 2026. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet.

0: aan de goede kant van angst. De enige echte. Ayo in music.
1: Gat van een neger.
2: Zee zwart.
1: Tweet van zijn oeien.
2: Druid trots.

weg. Waggedam, waggedam, waggedam, dam, dam, dam. Steer weg, steer weg. Waggedam, waggedam, waggedam, dam, dam, dam. Steer weg, steer weg.

Estoelkes dansken, ooit gespeeld. En al de klerkes goed geteld. Het verrozeken is voes verteld. Hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch een hier of door. De politiek, dat is iets roer. Hier in mijn stad.

0: absurd, marginaal. Met een platte tol, tol. Altijd toon hetzelfde liegen. Wie is er hier na de zieke geest en dwozen op? Trek ze ooit hier op, rap.
1: Energiek, maar ruik, wie dik typeert ons zoosje, is dat niet chic.
0: Al dat verwarten trekken wij ons toch niet om. Ge zult beter niet hier in ons schoenen stoon.
1: Mobayot, kamerood,

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En ik ga precies nog een verteren, jong.
1: Love song!
2: Ajo Music!
3: Alles goeiste carnavaliekes. Echte schoeiste.

0: biertje en bij café.
1: Meer de Neven app voor Joe Music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joe Music. En luister naar Joe Music overal en altijd. De Neven Joe Music app.
2: App hem al.

0: en ander vriendetisten. Je weet je dan. Ajoen Music en Zare Radio.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet

Ja, en na zijn zo.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gon om donderdag over het mei. Als ik de mertzings werd van het volk, de katrot zeirend voor het afscheidsfeest. Onder een groeite grijze wolk.

0: vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: kapas is nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Ajoe Music!
3: Alles goeiste carnavaliekes. Echte goeiste.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dag, Jagger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music en luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: For you in music. Plezante radio.
1: Ik zag het overlast op het internet.

0: van ott an Olst Media Building. A jó Music. 24 hire per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de volle goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 volle goede radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien.

0: Hey!
1: Meer de Neven app voor Jouwen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou!
1: Zoek op City Music Jouwen Music. En luister naar Jouwen Music overal en altijd. De Neven Jouwen Music app.
2: App hem al.
3: Als neers ik moe naar nog iets kwijt.

Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stingberg.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

IOM Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: tieren en al gestoef. Maar zit een dikke in de poef. Zijn zijn op zoek naar het poosje wat bier gaat. Moe van den Berg, zijn zammels we benaad. Alder is bokje een kans, tijd ontspringen de dans. Wie je winnen moet je mee in de kadaal.
1: Heer het nou nog niet heer, het vel verkoeper van den Berg. Dat doe je als je hem doet een etje doel.

0: zitten. Luister een keer naar Radio en Music. Kruisje gegarandeerd.
1: Wow, wat is de lawaai hier, zeg. Zie je wat dan niet? De champie heeft er een trompet gepikkeld voor doen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten. Allee!

0: Hajo en Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: In tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
2: Wat zijn carnaval niet nog? En los, door is gesproken af.
3: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
4: Wat pas de gooi? Versloeiste wettel.

0: Latvian rekord.
1: I want music.
2: Wer?
3: Ava van Olst.
4: Ik al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet, het gorap verboi, tien jaar passeert, moet dus wel

0: avon. Tenzij zijn taken op de bon. Geroken zijn kantien. Schieten wij ons in de gin.
1: En onze roeven stikken wij morgen nullen in de revers.
2: Dat

0: talenten van de Vraan. Liegen verder als stikmachine. Dus werd ons leaken een hit misschien?
1: Ik wijs het niet.
2: En wil je ons niet horen? Dan kan men aan niet echt bekoeren.
0: Spoeltje en deen, of daar nog niks. Of wacht nog op de lustentekst.

0: Radio en Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Radio en Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of

0: En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen, dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt.

0: finished.
1: Als je paast, dan hebben we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een brassetschat.
2: Dat is nog niet, jong, maar verder heb ik het.

0: Ja.
1: Dann haben wir es doch nicht mehr hellen als früher.
2: Esterweer!
3: Wat een brunt! GMB Café!
2: Meer de neven app van Ajoen Music!
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk! Nog beter, nog meer mogelijkheden! Download en installeer hem nu!
2: Zoek op City Music Ajoen Music en luister naar Ajoen Music overal en altijd! De neven Ajoen Music app!
4: App hem al!

Zet af van de Voelda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Olst.

0: staat op een neer uit de fever swirlies. Hou maar eens aan, pak liekers, Frankie. Toch om het toch hier op drinken, Frankie.
1: Hey, Kroket, droog Louis de vraagt of dat maar iets gaan drinken.
2: Champagne, hè, Frankie.

0: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.
1: Ik werd al wat haver, kom dikke stoi voor mijn nest. Maar dat is wel creëis, want vrijdagavond was ik op mijn best. Ik heb mijn blokkage en vroeg mij af van haar gedoe. Want ik kan mijn moeite nog recht op gestoom. Ik vroeg van Roto met een motten in een zoo.
2: Ik weet een goed adres.
1: Het is wat voor je in mijn stroot en ik heb van oren zeggen, het is een groot

een kage doe je zo op die man die nog dubbelflair is op. Ik ging op binnen wel wat scha en ik pijs, het is een speciale job. Leg dan neer zoals ze je lief en ze pakte er gerief voor tussen jij en de boor. En loopt nog verder tegen het moor en het gaat naar achter, nog een dood.

0: Roos, die kan haar niet vergeten.
1: Vanuit een Olst Media Building. AOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goed iets van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. AOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. AOL Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Meer de Neven app. Voilà, jou in music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajo in Music. En luister naar Ajo in Music overal en altijd. De Neven Ajo in Music app.
2: App hem al.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergoed 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

matin nog. Allee, zijn mijn twee geflikte die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Mag ik er nog een dag, mensen? Hier zijn de kopengs met volgende vloot. Goed over een masken met veel kakko neerhad. Als u in met veel zuur en zo mager als een lat.

0: Zeg, maskers, je moet je allemaal niet geviseerd voelen, hè?
1: Ja, het is niet omdat je normaal gedecolteerd hebt dat je veel kak aan gaat, hè, Jai?
2: En dan is in mijn neven staan, kan er toch ooit niet ondoen, mijn woord.
3: Weet je wat dat ik weet, hè, Koppens? Het is en blijft.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.

leef het carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit neer. In mooie stad te beleven, ik zit er regilio op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

Ik ga eens nog mijn kleren. Ik heb mijn stoetkosten nog om. Het is hoe ik een tijd, ik transformeer in Voy Jeannette. Mijn koesken stoot al lang gereed. Met volle goesting trek ik nog de groeite met.

Vol, vol, ze den voorzijn het geen valse treis, maar een echte vier flaneren op de grote mert. Ze den vol, vol, vol, ze den voorzijn het kom, geef mijn bij zijn vlees, kom we vertrekken op de grote mert.

0: Music. Overal op FM. Onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: lossen daar de plafond.
1: Ben verzoeken.
2: Esther weer!
3: Wat dat brunt?
4: Een GMB café.
2: Nee, de neven app voor Follow You in Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De neven Ayo in Music app.
5: App hem al.
6: Morgen ons het geld naar vinden. Bien soigné, loger weten dat geld niet om de boermen groeit. In stadspark van ons zocht.

Dag mensen, mijn naam is Marie van Monroe. Ik was in der tijd gekost voor mijn poe, pidoe.

dossiers over het feit van onze KP. De plans voor een nieuw stadion van kwijt, nee wee. En ik zou, dat is straf, maar ik zwoeg als een graf. Droei mij om, bol het.

0: mooi met fruk. Saté met bacon, kon ervan genieten.
1: Kloeip verdrommelien, in stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoogd.

0: aan de goede kant van ons. De enige echte. Ayo in music.
1: Luna Matata.
2: Is dat kindje probleem? Anuna Matata.

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mij confetti naar de stoet.

Je zat wat slechter op de bien. Van achter het venster zingt ze stoon. Verkleed als clown of indiaan. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

vroeger was alles goed, maar dat gekost me verkleed. Dat kost van mijn visgut die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap veranderen, je doen een schoen ontdoen, dat je nog nooit een gezingetje botien, dat ze van gebieden of gewoon op dat op de wijkenmarkt kocht. Daar was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, ja, gelijk wat dat zo en of iets kostte

0: skiftet en pike nå et arbeid, men en vikt av et ine knute familie.
1: Allee, heel kraaik en zinneke mij over de meest lekkerste griet van heel café.
2: Voor wat een

0: vers spel voor interessant. Het feest van de overdood, dat stof als dat snobbel. Dat is en blijft de trots van Tulsjers land. Een vogelmoord.
1: Vanuit een Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 Vulda Goe Radios van Olst. Ajoen Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: The dung that many in look to.
1: Esther weer!
2: Wat heb je? GMB Café.
1: Nee, de neven app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De neven Ajo en Music app.
3: App hem al.

vastelaaf het vroeger, was zeker niet gelijk als vandaag. Wat zal de toekomst ons nog allemaal brengen? Broers, dies met mij mee. Laat het ons eens proberen, want er bestaat een machine dat een tijd kan manipuleren.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: hebben.
1: Wat
0: dat
1: brengt? Oh, een GMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
1: App hem al.

0: AJOE Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOE Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En lukt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Texas, are you in music?
3: Verhaal Dajoen.

0: een GMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven-app.
2: App hem al. Hey!

feest voor iedereen. Haal doorsneers bijen. Gewerkt.

0: Mayo en Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: Na ieder feestje heb ik een biestje. Ik noem hem Simba, het is mijn jaren schaal geval.

Ik zit me thuis doe ik te vervelen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb hier niet meer ver met te spelen. Lag in mijn bedde tot een noem. Ik zou alles willen geven om verdroom normaal te doen. Ik wil hier ooit, ik wil van het leven profiteren. Ik ben hier weg, ik haf dat hier niet ooit. Stap het hier af. Kom, hef het glas met moi. Ik zet de stoel.

0: Hej, Voldingsken. Ideal av mig.
1: Ajoj, music.
2: Allt vart sju musik.
3: Dasterover, dasterover.
4: Je zende fermes, doe het als ik kan zing. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Zijn een fan van de voelde goed iets van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music, de nummer 1 voelde goed radios van ons.

Ajoe in Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Wie is de slechtste politieker van ons land?
1: Vanuit een Olst Media Building. Ajoy Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajo Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajo Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

van mijn voet. Alles is gesloopt. Mijn vrouw is ontbillen, ik heb ze niet te vertellen. Weer heeft de klooi, wordt het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen. Maar ik hem toch weg.

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

0: Hello everybody, welcome on the swimming pool. Wij gaan van de morgen beginnen aan onze aquagym voor vandaag. Is iedereen fit? Kom aan, we vertrekken.
1: Iedereen plasht in zijn hand. Plas, plas, plasht in haar hand. Plas, plas, plasht in haar hand.
0: Kom aan, we zijn warm, we gaan over naar de

0: lekker. We zijn weer. Kom aan, hop.
1: Naar rechts. Naar links. Komen wij verdrom. Spring die je moe. Spring die je moe. Stamp met die voeten. Stamp met die voeten. Schoof naar links. Schoof naar rechts. Draai rond. Draai rond. En shake met de kont.
0: Het is niet voorbij, kom aan. Blijven bewegen.
1: Naar links.

0: thinking of me. And jump, jump, jump, jump, jump and rave.
1: Paske naar rechts, paske naar links. Stap achteruit, stap achteruit.
0: En voetjes spieren. Iedereen plasht zijn handen. Ja,

0: volle bakkebanen. Naar links, dat been verdrom. En omhoei, omhoei, omhoei en omhoei. Stampen met die voeten, stampen met die voeten. Allemaal drogen.
1: Het zit er bijna op.
0: Pasken naar rechts, pasken naar links. En kom verdrom, en keer er om.
1: Zo, voilà, dat was het voor vandaag. Ik hoop jullie deze namiddag nog te verwelkomen aan het zwembad voor een lekkere gezellige bubbel in het brubbelbad of gewoon in het zwembad tot stoeien. Dankjewel.
2: Ajoen, music, verhaal d'Ajoen.

0: Ajoin Music.
1: 100% olcsd.
2: Test the rover. Waren een doge nooit zien zitten.
3: De burgemeester van stad, die een eikje zit in het gat. Daar werd er hier in Olsdikkes beweerd. Als het wel was woord.

Live vanuit Terzoge in Olst, de Nienige Nechten, Ajo en Music. Wij, Ave van Olst.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergo 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

heel huis vol met problemen. Daar wijzen brengen haar wel rood, want waar weten hoe dat gaat? AKV de Pijpenplekkers weten dat je een aanhoop geen molen moet leren trekken.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
2: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: NGMB Café.
1: Meer de neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: da muelowy klasie tu. Af da muelowy klasje tu. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Af da muelowy klasje tu. Af dat mooi lof ik lasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Af dat mooi lof ik lasje toe. Af dat mooi lof ik lasje toe.
1: Stoot er zot op mijn kop.
0: Stoot er zot op mijn kop.
1: Stoot er zot op mijn kop.
0: Stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stoot er zot op mijn kop.
0: Stoot er zot op mijn kop.
2: Welkom.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed schwagent, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajo in Music, plezante radio.

zwart, stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik woon maar juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aster mij begon nog

0: UN Music.
1: Echt muziek voor een feestje te baan.

0: spijtig van een roze lip.
1: Ayo in music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ayo in music.

0: Music. Overal op FM. Onder de zijbepunjacht en onder de wafpunjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien of goed.

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app.
2: App de mal.

0: muziek. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.
1: Geef Mojang.
2: Is het van achter te doen?
1: Geef Mojang.
3: Bij Roeminkels te zien, dat je moet, Jan. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt me door, is het een auto.

0: dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.
1: De Loorse Malen 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een giel joor zwijvend in de loop tijd onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch.

0: Duetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien.

0: Café.
1: Meer de Neven App voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music App.
2: App hem al.

0: se mettre un tatagrammage. Vous pouvez m'envoyer de pied. Et donc, c'est un awesome. En een gevrocht, om met een beetje een boete stoot. Met een eigen dat geschreven heeft. Wat pas er af, mensen? Hoe moet je dat gaan doen?
1: Jongen, ja, jongens, zeg.
2: Het is niet waar, hè. Moet dat dicht?

Wer aber von uns?

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie niet.
2: Kapitalisten en andere tisten. Allemaal oester is een oor.
3: Are you in music?
4: Gedierig goede muziek.

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: vanuit de Olst Media Building. Ayo Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: خلق ناروتا ميسر
1: Leddenvatten en de douche hebben een graalijk plan om de rechteroever te verbaan, de Toysterse Riviera.

zien aan de kerst zitten. Onze burgemeester. Die verdient toch een stambeetje in Biergaat. Oh, wil je dus nog een keer drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.
3: Ik

0: lieve moslim blokkaard doen. Gewer betrapt op een oeigen toeren. Swanstag gestotje, de pijamajouren niet zouden.
1: Nee, je mogen mij genoeg te vieren, meneer.
0: En ik

0: Maak als je het vrouwen. Wil je gewoon met mooi een foto maken? Ik zou geren een selfie met mij. Al kook dicht tegen de mooi. Allee, als een maand tegen kan, heen, dat ik ze biedt geen lap op mijn weg krijg.
1: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.

0: All night.
1: Geef marmer aan Joen Music. Wer Ave van Oost.
2: Ja, hé, kameraad. Dat ging hier, hè, de Frankie.
3: Oh, de Frankie.
2: Zeg, maar na haar die zonnig moet nog geschierd werden. Ik heb gehoord dat gewoon een specialist is. Dat heeft toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg.
3: Opzien. Zeg, Frankie, vind je schier toch? Zit hem aan, zeker? Als het te maken is, hier, allemaal vroeger.
2: Zeg, moet je wel zien dat je die broen bespakt, dat is die blauw, hè.
3: Hé, hey, Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schier bij haar, hè. Ik heb toch al dikwijls mijn kloeden komen schier bij haar, hè.
2: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè. Je trekt haar plankjes aan haar riet, hè.
3: Ja, of wat dan ook. Wat de Frankie nou al zegt, was dat daar broen hebben,

0: De volgende dag.
1: Ik heb vandaag komen op drummen.
2: Nee, ma.
1: Ja? Ik heb het jou gisteren gevraagd, ik heb vandaag komen op drummen. Dat kost 12, dat kan ik weer niet 12.

年吗？哎呀妈！

0: AYOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinker. AYOI Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: De Neven App. Voilà, yo en music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, yo en music. En luister naar yo en music overal en altijd. De Neven yo en music app.
2: App hem al.

0: Fonuet în Olst Media Building. IOL Music. 24 hire per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 Fulda Radios van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.